0: app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Dat blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Defected in the house.

I say. Can you feel it? Feel it.

0: the house. In de app, via DAB+, en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Defected in the house.
3: My definition of house music is what comes from the soul.
4: Not everyone understands house music.
5: Bring the noise!
6: This is for all the DJs that unite. To all the underground people in the house. This is for the DJ world. This is for all the house kids.
7: You're listening to Track Source Live, the voice of the underground.

Slow FM.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen: de nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2de plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen
1: een parkje, een biertje en wat vrienden.

0: FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl. Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
4: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
6: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
5: Inspiratie aan jouw voordeur.
7: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
8: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
7: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
9: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.

Glow FM. Glow FM.

0: Maybe we could start again.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huishoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
1: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
4: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
5: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
3: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 8 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. Derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlandse record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
9: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
10: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
9: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
3: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
11: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
12: Waar moet ik dan naartoe?
11: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
12: Hoe maak ik een afspraak?
11: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
12: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
11: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
13: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
14: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.

0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moon Tracks, Frank Verstraten, Van de Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit...

0: praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
1: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
2: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 9 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd de importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden woorden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, door 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ja, dankjewel. Dan is er ook verkeersinformatie op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Knooppunt Eckerswijer naar de A58 richting Zonda is de verbindingsweg afgesloten vanwege wegwerkzaamheden en het verkeer wordt omgeleid.
5: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
6: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
7: Waar moet ik dan naartoe?
6: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
7: Hoe maak ik een afspraak?
6: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
7: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
6: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
8: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
9: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
8: inspiratie aan jouw voordeur.
5: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
6: Erik van Roon.
4: Ja, check, het is vandaag de dag van de vele, vele festivals. En Glow FM 24/7. We beginnen met Jonas Blue, Edge of Desire. Goedemorgen.

Cargo en Carla Lord Grants, goedemorgen op Glow FM. Cut your teeth. En cut your teeth betekent dat je je eerste ervaring opdoet in een vakgebied of een nieuwe vaardigheid leert. Het is een uitdrukking die vaak wordt gebruikt om te beschrijven waar en hoe iemand zijn of haar carrière of expertise is begonnen.

Ja, goedemorgen Eindhoven en regio. Goedemorgen Brainport. Het is zaterdag 22 augustus en je luistert naar Glow FM, de Glow FM ochtendshow. Erik opent je weekend met vandaag een flinke dosis Eindhovense trots. De iconische groene bijenkorf aan het 18 Septemberplein is door de BBC uitgeroepen tot de vierste kleurrijkste gebouw, tot het vierde kleurrijkste gebouw ter wereld, moet ik zeggen. De beroemde gevel van de architect Gio Ponte wordt internationaal geprezen als een echte groene smaragd in het hart van de stad. Verder in het regionale nieuws werkt Eindhoven aan meer verkeersveiligheid met op verschillende wegen een lagere maximumsnelheid en blijft de stad groeien als internationale studentenstad. Of zoek je misschien nog een uittip voor vandaag? Nou, ik had het al gezegd, er zijn heel veel festivals. Onder andere op het Wilhelminaplein kun je terecht bij het gratis Blue Square Festival met live blues en rock. Vanavond moet ik eigenlijk zeggen, Lost Frequencies. Die heeft een speciale openluchtshow hier bij het Evoluon. Wil je liever gaan dansen? Dan is er vanavond Salsa Saturday op Strijp S. Muziek, nieuws en alles wat jouw weekend maakt en wat jouw zaterdag wakker maakt. Dit is de Glow FM ochtendshow. Goeiemorgen.

Enough is enough, Post Malone. En wat ook genoeg is, is misschien de vakantie die achter de rug is. Ja, langzaamaan begint het weer op te starten, alle werkzaamheden. De scholen zijn weer ook bezig in het opstartweekend, zoals dat dan heet. Alle docenten die zijn bezig. Wat gaat er maandag allemaal gebeuren in mijn klas? Sommige mensen komen terug van vakantie, sommige ook niet in Bali, op Bali moet ik zeggen, het is een eiland. Het is een 26-jarige toerist uit Zwitserland veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. De man negeerde de heilige dag van de stilte met de bijbehorende strenge regels op het Indonesische eiland. Hij ging naar een strand, filmde zijn tocht en plaatste de beelden op social media. En dat leidde tot grote woede onder de Balinese bevolking. Volgens de rechter heeft hij het geloof van de eilandbewoners beledigd. De Zwitser zegt dat hij de regels niet goed heeft begrepen en hij heeft excuses aangeboden. Maar hij heeft wel die jaar celstraf te pakken. Verder met de muziek. Martin Garrix, samenwerking met U2, Fireflies. En zometeen coming up Moby met een klassiekertje. Porselein, hier op Glow FM.

heerlijke wakker wordt muziek. Moby van een tijdje geleden, Porsche Lane. Ken je die nog, die videoclip? Met dat oog. Hé, hey, we hadden het straks al over de diverse festivals hier in de omgeving en de Brainport. Nou, ik noem er eens een paar paperclip. Hebben wij bij Glow FM kaartjes, tickets voor weggegeven. Limits hebben we gisteravond bij Manasse in de avondshow Glow Evening. Hebben we daar ook tickets en munten voor weggegeven. Dan hebben we nog Hidden Garden in Eindhoven. Daar hebben we dan geen tickets of munten voor weggegeven, maar is ook in Eindhoven. Dus in de directe omgeving zijn al 3 grote festivals. Laat ik er 4 van maken, want op het Evoluon, dat is niet echt een festival, maar daar treedt vanavond met een 3 uur durende set Lost Frequencies uit België, die treedt daarop. Dus ja, wat festivals betreft, in de directe omgeving van Eindhoven is er heel veel te doen. Deze die staat ook op een festival, maar niet in de omgeving van Eindhoven. Waar is hij dan wel te vinden? Op Lowlands. Vandaag en morgen Pukkelpop. Ik heb het over Somber. My Body Isn't Ready. Hier nu op Glow FM.

Somber, My Body Isn't Ready. En zoals gezegd, vanavond of vandaag op Lowlands. Ik weet niet wanneer en hoe laat dat hij geprogrammeerd is in de timetable. Maar vandaag in ieder geval op Lowlands. En morgen op Pukkelpop te zien en te horen natuurlijk. Tijd voor weer verkeer. Het blijft vandaag bewolkt, maar zo goed als droog in de Brainport. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 20 graden en de wind is matig, windkracht 3. En vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 11 graden. Verkeersinformatie is er ook op de A2, dat is de weg Den Bosch-Eindhoven. Knooppunt Eckersweijer naar de A58 richting Zon. Daar is de weg afgesloten vanwege wegwerkzaamheden en het verkeer ter plaatse wordt omgeleid. Zometeen De La Soul, maar eerst Calvin Harris, hier is Satisfy.

heerlijke beats. Kan er niet stil op zitten hier in de studio. Moet bewegen. De La Soul en Me, Myself and I. En je denkt, wat een narcistische titel is dat. Maar het zit net even iets anders. Namelijk het nummer Me, Myself and I van De La Soul draagt een boodschap uit van zelfacceptatie en trouw blijven aan jezelf. Ondanks oordelen en druk van buitenaf. En benadrukt het belang van authenticiteit en trots zijn op je eigen identiteit en het afwijzen van valse beelden en stereotypen die door de maatschappij worden opgelegd. Het zit dus net even iets anders. Me, Myself and I, dan op een of andere manier moet ik dan meteen denken aan iemand die op Bonaire woont en die meedoet met een programma en dat heet Bed and Breakfast vol liefde. Ik heb het natuurlijk over Fred. Dat is echt een narcist. Mag ik jou een drankje aanbieden? Een kopje koffie, een kopje thee. Marshmallow, another drink. Op de zaterdagochtend op Glow FM.

0: Alesso and One Republic in Your Eyes op Glow FM. We hadden straks even over Moby en zijn nummer Porcelain met die videoclip met dat oog. De mensen die visual radio, dus die via de webcam aan het kijken zijn wat hier allemaal in de studio gebeurt. Achter mij hebben wij twee grote schermen en bij heel veel tracks die wij draaien wordt er ook meteen de videoclip gedraaid. En In Your Eyes, daar was onmiskenbaar ook dat oog die ook bij Moby is gebruikt met zijn nummer Porcelain. Dus beter goed gejat dan slecht bedacht. Hij is al ter sprake gekomen. En over wie heb ik het dan? Onze Fred op Bonaire. Een van de, van de smaakmakers in negatieve zin, wat mij betreft, dit seizoen in B&B. Vol liefde, bed and breakfast vol liefde. Hij heeft geen breakfast, want hij serveert geen ontbijt. Dus hij heeft alleen een bed ter beschikking. Ik ben natuurlijk groot fan. Ik loop een week vooruit. Ik heb een abonnementje op Videoland daarvoor afgesloten. Allerlei podcasts. En maandag begin ik ook weer met werken bij mijn officiële baas. En dan, hoe los je dat nou op? Want je gaat met collega's praten. Hoe zit dat nou van, welke aflevering ben je nou? Een bureau in Amsterdam heeft daar een perfecte oplossing voor bedacht.
1: Veel mensen volgen het nieuwe seizoen van B&B vol liefde, maar omdat niet iedereen synchroon kijkt, heeft een kantoor uit Amsterdam iets slims bedacht. Iedereen draagt een bordje waarop staat bij welke aflevering diegene is.
2: Ja, het is wel echt superhandig. Nu weet je precies met welke collega's je het over welke juice kan hebben.
3: Hé jongens, dat is gek hè, Kamerlie. Een nieuwe aflevering. Wacht eens even.
2: Nu wist ik vanmorgen dat ik met collega Bart als enige over die vechtpartij tussen Timothy en Peter kon praten.
1: Mensen die niet naar het programma kijken, zijn voorlopig helemaal niet welkom op kantoor.

Fleming, Zoe en Ronnie en alles op gevoel. Nou, geloof mij, je moet niet alles op gevoel doen, maar veel dingen kun je natuurlijk wel op gevoel doen. Another featuring 54 Ultra, Talk to You. Vorige week in de Glow 30 stond hij op de tweede plek. Ik ben nu aan het kijken naar de lijst. En die wordt elke zaterdag tegen een uur of vier gepubliceerd op glowfm.nl. Daar kun je hem vinden. En ja, zoals gezegd, vorige week stond hij op nummer 2. Waar hij deze week staat, ja, dat hoor je vanmiddag tussen 2 en 4 tijdens de Glow 30. Gepresenteerd door collega Raymond.

0: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
1: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn. Just come
2: with me. Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joyhauser, Aki, Cherry Moontracks, Frank Verstraten van The Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
3: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
5: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
6: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 10 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:50 's nachts.

0: Het hoogtepunt is rond 6:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, dankjewel. Er is ook verkeersinformatie op de A2 Den Bosch richting Eindhoven, ter hoogte van knooppunt Eckerswijer richting de A58 Zon. Daar is de verbindingsweg afgesloten vanwege wegwerkzaamheden en het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.
2: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
2: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: Erik van Roon.
1: Check, klaar staat Nickelback, Trying Not to Love You. Maar we beginnen met de nummer 3 uit de Glow 30 van de vorige week. Hier is de Bouza, Magnetic.

0: Nickelback, Trying Not To Love You.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Het weekend vier je inderdaad met Glow FM en met jezelf. Me, myself en I, we hadden het er straks al even over. Tweede uur van Erik, opent je weekend. Wat kun je verwachten in de tweede uur? Nou, Sebastian is een uur te vroeg, kan ik je melden. Die gaat na 10:30 ongeveer, 10:55, 10:30 gaat hij het hebben over de nieuwste kijktip, dan wel filmtip van deze week. Benieuwd welke het deze week is. Vorige week hadden we natuurlijk die serie Task op HBO Plus. En ik ken inderdaad een hele goede kijktip. Dus heb je niks te doen dit weekend? Ben je niet toevallig op een van die vele festivals? Ga dan in ieder geval naar Task kijken. En straks, even na 10:30, dan hoor je de nieuwste kijk dan wel filmtip van deze week. En tot die tijd natuurlijk, zoals je van ons gewend bent, hebben we heel veel lekkere muziek. Zoals deze van Prosper en Clooney. Hier is Free Your Mind.

R&B naar country. Beyoncé, Texas Hold'em. Terwijl veel Eindhovenaren nog aan het genieten zijn van de zomervakantie, ook al is het het laatste weekend, zijn de vrijwilligers van de Lichtjesroute al druk aan het werk. Achter de schermen is de opbouw van het jaarlijkse lichtspektakel namelijk al een aantal weken bezig. De komende weken brengen vrijwilligers langs de route kilometers en kilometers aan elektriciteitskabels aan. En die zijn nodig om straks honderden lichtornamenten van stroom te voorzien. Het gaat ieder jaar opnieuw om een enorme operatie die volledig door vrijwilligers wordt uitgevoerd. En dankzij hun inzet kan de Lichtjesroute ook dit jaar weer duizenden bezoekers ontvangen. En vanaf 18 september zijn de verlichte kunstwerken weer te bewonderen. En verandert Eindhoven opnieuw in een stad vol met licht. Ja, hoe mooi is dat? En dan moet het natuurlijk wel donker zijn. En ja, toepasselijk of niet, Flair uit Den Haag heeft een song geschreven door het oog van de nacht. En in de nacht is het donker.

Together, David Guetta, Hyperton en Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, geboren in Wales. En 8 juli, jongste leden in Faro, Portugal, op 75-jarige leeftijd overleden. Rust zacht, Bonnie. Dit is nieuwe muziek van Temper City. Lekkere track, hier is Self-Aware op Glow FM.

0: Banging Metcon hoorde je op Glow FM. Als ik kijk naar het weer, dan is het in ieder geval niet meer zo heet als de afgelopen weken. En iemand die daar heel erg blij mee is Kees.
1: Klopt de warmte. Kut warmte.
2: Ik wil niet in een mediterraan klimaat leven.
1: Het is nog steeds niet afgekoeld.
2: Wil dat niet. Ik wil geen zon.
0: Nou, dat gaan we kijken of het weerbericht dat zegt. Het blijft vandaag in ieder geval bewolkt, maar zo goed als droog in de Brainport. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 20 graden. De wind is matig, windkracht 3. En vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 11 graden. Er is ook verkeersinformatie op de A2 Den Bosch richting Eindhoven, ter hoogte van knooppunt Eckersweijer, daar waar de weg overgaat in de A58 richting Zonda, is de verbindingsweg afgesloten vanwege wegwerkzaamheden en het verkeer ter plaatse wordt omgeleid. Zometeen Alok, maar eerst Teddy Swims. Hier is Mr. Know It All.

Braziliaanse DJ Alok en Bibi Rexha en Deep In Your Love. Deze zomer stond de Bruno Mars nog in de Johan Cruijff Arena. Wie is er niet geweest? Jaloers op de mensen die er wel zijn geweest. Ik in ieder geval. Nu is er een samenwerking, heeft hij aangegaan met Carol G, een Colombiaanse zangeres die je kunt kennen van een aantal andere samenwerkingen met andere DJ's. De track heet Still en die hoor je natuurlijk hier. Nieuwe muziek op Glow FM.

0: Alan Walker en Eva Max hoorde je op Glow FM met Alone Part 2. En dat betekent dat er ook een Part 1 is. En misschien is er ook wel een Part 3. Wie zal het zeggen? Het is 10:45, hoogst tijd voor...
1: Of je nu thuis kijkt of in de bioscoop, hier komt de filmtip van de week.
0: De zomer is bijna op zijn einde, de vakantie is bijna op zijn einde. En ja, we kunnen terugkijken op een mooie zomerse periode met volle bioscopen. Nog nooit zijn er zoveel mensen naar de bioscoop geweest. Ligt dat aan de kijktips van Sebastian, de filmtips van Sebastian? Of ligt dat aan de airconditioning in de bioscopen? Ik houd op een combinatie van beide. Sebastian, goedemorgen.
2: Laten we het doen, het komt op beide.
0: Ja,
2: ja, en natuurlijk heel veel goede films die draaiden. De Odyssey, die mega goed werd bekeken door
0: ook dat.
2: De regisseur Nolan natuurlijk. Wat ook een kijktip was, moest zijn. Ik heb nu wel een serietip. Ah. Dus niet voor in die bioscoop. Dus die kijkcijfers of die records kunnen nog even blijven staan, denk ik.
0: Nou, ook goed.
2: Ja, The Pitt.
0: The Pitt.
2: Daar moet je blij van worden, denk ik, is de ziekenhuisserie.
0: Oh, waarom moet ik daar blij van worden?
2: Nou, vanwege jouw achtergrond. Oh, als,
0: de herkenbaarheid. Ja, de herkenbaarheid.
2: Ja, maar goed dat je zegt, want dat is precies wat deze serie goed maakt. Hoewel ik niet in een ziekenhuis werk of nooit heb gewerkt.
0: Nee.
2: Jij wel. Denk ik dat dit mega realistisch is. Vergeet Grey's Anatomy, ER. Dit is 50 minuten per aflevering.
0: Okay.
2: En het is real-time pacing. Als in, er wordt amper ingekut. Je volgt één shift. Dus je voelt ook die
0: spanning.
2: Urgentie, die spanning. En het laat heel goed ook de samenwerking zien tussen de verschillende professionals in een ziekenhuis. Het draait niet om één soort van geniale chirurg, net zoals House, geloof ik, is dat, dokter.
0: Ja.
2: Dus voor mijn gevoel is dit mega realistisch, mega goed geacteerd.
0: Oké.
2: Je leeft heel erg mee. Er zitten ook korte momentjes in van luchtigheid. Het tackelt moderne issues in het ziekenhuis, zoals onderbemanning, de naweeën van de pandemie, burn-out.
0: Ja.
2: En het is gewoon een hele, hele goede serie waar je echt bijna van in het ziekenhuis wil gaan werken. Ik kan niet zo goed tegen bloed. Dus. Ja. Maar ik kreeg bij van, ja, het is een heel reëel inkijkje in het leven van die medewerkers daar, voor mijn gevoel.
0: Oké, okay, The Pitt.
2: The Pitt is 38 keer genomineerd voor een Emmy in 2 seizoenen. Dat is niet normaal veel.
0: Ik
2: durf
0: niet meer te zeggen of het een Grammy of een Emmy is.
2: Emmy.
0: Een Emmy is het. Ja.
2: Die uitreiking is over een paar weken. En
0: 32 keer?
2: 38. 38 keer genomineerd, ja.
0: Oh, wauw.
2: Mega goede serie. Zijn 2 seizoenen.
0: Oké. Okay.
2: Dus 50 minuten per aflevering. Seizoen 3 komt in 2027, begin 2027.
0: Oké.
2: Okay. HBO Max,
0: okay.
2: Had ik wel gezegd.
0: Nee, had je dat niet gezegd.
2: Ja. Ja. Ook belangrijk.
0: Ja.
2: Maar ja, dus als je van... je hoeft niet eens van ziekenhuisseries te houden eigenlijk. Want ik ben daar niet mega fan van.
0: Nee.
2: Normaal gesproken. Maar deze serie wel. Omdat die gewoon à la HBO Max het gewoon...
0: Goed heeft gedaan.
2: Mega goed in beeld brengt.
0: Ja, ja. En dan een one-taker. Of hoe heet dat, een one?
2: Nee, dat niet. Maar het is wel... Wordt niet echt gesprongen in tijd en zo.
0: Ja, ja.
2: Je volgt echt een shift.
0: Ja, oké. Okay.
2: En dus alle hectiek en...
0: Oké, okay. En dan wel met verschillende cameraposities.
2: Je hoort nu wel technisch.
0: Oh, ja, oh sorry.
2: Ja, nee, tuurlijk. Ja, het is geen one-taker. Nee, nee, nee. Het is niet à la
0: 1917.
2: Adolescence. Of 19. Nee, nee, nee, dat niet.
0: Oh, ja, oké. Okay.
2: Maar meer de tijd verloopt gewoon zoals in het echt.
0: Ja, oké. Okay. Okay. Nou, top. The Pitt op HBO?
2: Max.
0: HBO Max.
2: Ja.
0: The Pitt, de tip van deze week, de aanrader. Volgende week ben je er weer?
2: Ja.
0: Oké, okay, laatste zaterdag van augustus is het volgende week. Dus dan hebben we echt de afsluiting van de zomer.
2: Mm.
0: Nou, bereid je er alvast maar op.
2: Ja.
0: Dankjewel, tot de volgende.
2: Tot de volgende.

Fantastisch nummer, Justin Timberlake hoorde je op Glow FM. En Cry Me A River. De Glow 30. Met de vraag of Shakira nog steeds op nummer 1 staat.

0: je op zondag 30 augustus. Vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
1: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
2: Waar moet ik dan naartoe?
1: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag,

0: avonds, in het weekend en op feestdagen.
1: Hoe maak ik een afspraak?
0: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
1: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
0: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
2: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
3: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveen geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveen.
6: Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moon Tracks, Frank Verstraten, Van de Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
7: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
8: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
9: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
8: Inspiratie aan jouw voordeur.
10: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
11: 11 uur.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Dan morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: Ja, dankjewel. Dan is er ook verkeersinformatie op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Ter hoogte van knooppunt Eckerswijen, waar die overgaat naar de A58 richting Son. Daar is de weg afgesloten vanwege wegwerkzaamheden en het verkeer al daar wordt omgeleid. En dan zijn er 2 flitsers gesignaleerd, zie ik hier op mijn scherm. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Kelpen-Oler en Nederweer ter hoogte van hectometerpaal 205,0. En tussen Gratum en Nederweert ter hoogte van hectometerpaal 206,3. Even opletten op je snelheid al daar.
14: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
15: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
16: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
17: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
14: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
18: Erik van Roon.
13: Jill en Madelief zijn al in de studio. Wat ze hier doen, dat hoor je zo meteen. Maar eerst muziek. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Goedemorgen, derde uur. Erik, hoop het je weekend.

0: Nothing to lose, Douwe Bob hoorde je op Glow FM. En ik kondigde het net al aan, Jill en Madelief, die zijn in de studio. Die zitten tegenover mij. Wacht, ik ga de microfoon gewoon eens even overzetten. Goedemorgen, dames.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat jullie hier komen doen, daar gaan we het dadelijk over hebben.
1: Dat is goed.
0: Dat is goed. Maar we gaan het eerst hebben over een parkje, biertje, vrienden. Klinkt dat bekend in de oren?
2: Zeker.
1: Best wel.
0: Nou, snelle Mark Floor, die hebben er een mooie track over gemaakt. Gaan we eerst naar luisteren en dan komen we zo meteen bij jullie.
3: Ik moet even parken, biertje, vrienden.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Klinkt als een introweek voor studenten. Snelle en Mark Floor en je hoorde Parkje, Biertje en Vrienden.
1: Het weekend vier je met Glo FM.
0: De Technische Universiteit Eindhoven introweek zit erop, maar studentenfeestend Eindhoven is nog lang niet voorbij. Komende week is het de beurt aan duizenden Fontys-studenten om de stad hun opleiding en elkaar te leren kennen. En wat betekent zo'n introductieweek eigenlijk voor studenten en voor Eindhoven? In de studio Jill en Madelief. Nogmaals, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jullie zijn ook studenten.
2: Dat klopt, studentenverpleegkunde.
0: Ja, jullie houden je bezig met de introweek.
2: Ja.
0: Wat hebben jullie allemaal in petto? Maar eerst even iets wat me al weken bezighoudt. Ik hoor studentenverenigingen en ik hoor studieverenigingen. Wat is het verschil tussen een studentenvereniging en een studievereniging? Jullie zijn lid van een studentenvereniging of een studievereniging?
2: Studievereniging,
0: ja. En wat is een studievereniging?
3: Een studievereniging draait om de studie zelf. Dus er zitten over het algemeen ook alleen maar mensen bij die op de studie zitten. Daar zijn over het algemeen geen verplichtingen. Je gaat in op een stukje sociaal, maar ook op educatief gebied. Mm-hmm. En bij een studentenvereniging heb je ook verschillende dingen. Je kan bijvoorbeeld bij een sportvereniging zitten. Dus dan heb je een hockeyvereniging, een rugbyvereniging. Maakt niet uit.
0: Roeivereniging.
2: Ook heel bekend
0: daar over. Studenten, ja, precies. Wereldkampioenen komen daaruit voort.
3: Die is ook echt heel groot hier.
0: Ja.
3: En je kan bij een studentenvereniging zitten die dus niet per se ergens aan gekoppeld is. Maar daar zie je vaak iets meer verplichtingen en dat je vaker langs gaat.
0: Dus bij een studievereniging heb je minder verplichtingen?
2: Ja,
0: en die zijn gekoppeld aan een studie ook?
2: Ja, wij hebben geen verplichtingen. Dus wij zitten bijvoorbeeld van verpleegkunde bij SV Prik.
0: Ja, oké.
2: Wij organiseren activiteiten.
0: Wel een toepasselijke naam trouwens, Prik.
2: Ja.
0: Ik ben als de dood voor prikken, weet je dat?
3: Niet.
0: Ja.
2: Ja?
0: Ja, echt? Ja, je kijkt heel verbaasd, maar ik ben heel dood.
3: Ik vind de helder ook echt eng.
0: Ja? Kijk, as we speak. Ja, even kijken, waar is de camera? Daar is de camera, hier is een camera. Ik krijg gewoon zweethandjes op het moment als ik denk dat ik een prik moet krijgen.
2: Maar je bent wel goed in de prikken zelf zetten.
0: Ja, maar dat is iets anders.
3: Dat is bij iemand anders, dat is echt wezenlijk anders,
0: ja. Ik heb wel dat inlevend vermogen. Ik kan wel begrijpen als iemand heel bang is voor prik. Maar goed, het gaat niet om mij, het gaat om jullie.
2: Wij zitten dus bij SV Prik van verpleegkunde.
0: Ja.
2: Wij organiseren activiteiten. Dat zijn borrels, maar ook sociale activiteiten, wat Jill net zei. En dat is voor iedereen vrijblijvend.
0: Ik vind het wel heel grappig dat je begint. Wij organiseren allerlei activiteiten. En dan begin je met borrels.
2: Ja, dat zijn mijn favoriete activiteiten.
3: Zijn ook belangrijk.
0: Ja, is ook heel belangrijk. Want die sociale cohesie waar jullie het net al even over hadden, die ontstaat vaak tijdens borrels.
2: Borrels, ja.
0: En wat doen jullie nog meer?
3: We organiseren een heel deel educatieve activiteiten. Zo kun je denken aan een rondleiding op een zorginstelling. Of dat ze een lezing komen geven. Of iets in combinatie met de school. We organiseren ook wel eens met docenten een toetsvoorbereiding.
0: Mm-hmm.
3: Zo'n dingen. Maar we doen ook, we zijn afgelopen jaar bijvoorbeeld ook wezen schaatsen en zo'n dingen.
0: Oh, gaaf.
3: Hè?
0: Gaaf?
3: Ja, zeker.
0: Schaatsen. Oké, en de introweek komt er nu aan, hè?
3: Ja, zeker.
0: Wat? Nieuwe studenten, jullie noemen die kindjes.
3: Ja, zijn onze kindjes.
0: Dat zijn de kindjes. Ja, ik moet altijd heel erg lachen. En wat maakt mij dat dan? Want ik ben natuurlijk ook betrokken als docent
3: opa.
0: Bij Fonds. Ik ben opa. En jullie zijn
2: mama's en papa's.
0: Ja, dus we hebben kindjes, we hebben papa's en mama's en we hebben opa's. Opa's zijn mensen van de school die daar werken. De mama's en de papa's, dat zijn de huidige studenten.
3: Ja.
0: En de studenten die komen, dat zijn dan de kindjes.
3: Ik denk dat de opa en oma's een beetje de mensen zijn die al zo lang er ook zijn.
0: Ja.
3: Die een beetje bij het interieur horen.
0: Oké. Okay. Ja, je kijkt mij nu aan. Ja. Hoor ik bij het interieur?
3: Jawel,
0: ja. In positieve zin in dit geval dan. Oké, okay, maar wat kunnen de kindjes allemaal gaan verwachten tijdens zo'n introweek? Want die zitten nu thuis misschien te luisteren van, oh, ik ben toch wel een beetje zenuwachtig.
2: Niet nodig.
0: Niet nodig. Want?
2: Nee. Het gaat echt heel leuk worden. We beginnen met een soort sport en spel middagochtend op de maandag. Waarbij we allemaal leuke activiteiten gaan doen. Er komt ook verschillende samenwerkingsspellen. Je kan ook een paar van onze sponsors gelijk ontmoeten. Zoals het Catharina Ziekenhuis, wat ook heel leuk is.
0: Okay.
2: En met de opleiding te maken heeft natuurlijk.
0: Mm-hmm.
2: Dan gaan we lekker barbecuen met z'n allen.
0: Lekker.
2: En sluiten we af met een muziekbingo, ook altijd. Een populaire in Eindhoven.
0: Oké. En dat is de maandag?
2: Dat is de maandag.
0: dan de dinsdag?
2: De dinsdag is ook leuk om de nieuwe studentcoaches te ontmoeten. Okay. Dat zo gaat iedereen in zijn klas en leer je alvast je klas kennen, de school kennen en dus je studentcoach voor de aankomende 4 jaar.
0: Okay.
2: Ook heel fijn om dat gewoon vooraf al gehad te hebben voor je eerste lesdag.
0: Afgevinkt. Klaar.
2: Kunnen we daarna weer door en gaan we verder met een biercontest.
0: Oké. Okay.
2: Ook,
0: Daar komt het borrelen.
2: Dus dan beginnen we met de studenten en het afvinken. En gaan we door met het borrelen.
0: Mm-hmm.
2: En eindigen we met een gezellig themafeest. Dat doen we allemaal in Dynamo.
0: Is ook het thema al bekend?
2: Ja, het thema is ons lustrumthema. En dat is Viva la Vita.
0: Viva la Vita. Dus je moet iets aan hebben wat voor jou Viva la Vita symboliseert.
2: Ja. Ja.
0: En hoeveelste lustrum is dit?
3: Dit is ons allereerste lustrum. Okay. Dat betekent dat we dit jaar dus 5 jaar officieel staan.
0: Oké, en waar gaat de bierkantus in het Viva la Vita thema plaatsvinden?
2: Ook in Dynamo.
0: Ja. Oh, wauw.
2: Makkelijk, hè?
0: Ook een sponsor toevallig.
3: Nee, dat niet. Nog niet.
0: Nog niet. Gaan we gewoon binnenslepen. Hop. Dat was de dinsdag.
2: De dinsdag. Ja. Dan de woensdag gaan we een citytour doen. Waar we alle leuke plekjes van Eindhoven aan de studenten gaan laten zien. Eindhoven is een hele leuke studentenstad.
0: Waar gaan jullie beginnen?
2: We beginnen op verschillende plekken. We hebben de foodies tour gekozen. Wat inhoudt dat we naar alle leuke horeca en eetenten gaan omstreken Eindhoven.
0: Okay.
2: Doen we in verschillende groepen met dus ook verschillende startpunten. We hebben maar liefst 200 aanmeldingen voor onze introweek gehad. Dus als we allemaal zouden beginnen op 1 punt, zou dat... Echt niet te doen zijn.
0: Dan moeten we weer een extra verkeersinformatie bulletin in gaan voeren.
2: Ja, dan moeten we onze eigen verkeerspaden gaan maken.
0: Verkeersregelaars.
2: Ja, en de donderdag is eigenlijk altijd Classic Purple Festival in Tilburg.
0: Oké, ja, daar ben ik ook. Toevallig.
3: Ja? Gezellig.
2: Ja, ieder jaar weer, hè?
0: Ieder jaar weer, ja. Ik moet daar werken vanuit een andere hoedanigheid dan weer. Maar goed, dat is... jullie doen heel veel.
2: Ja. We doen heel veel.
0: En studenten, de kindjes, ja, dat moet je, ik moet altijd heel erg wennen aan die naam.
3: Aan de term kindjes.
0: Aan de term kindjes of kiddo's, of hoe je het ook wil noemen. Wen eraan, dat doe je dit jaar. En dan, jullie hebben een bijzondere leuke week voorbereid in ieder geval. Je hoeft je helemaal geen zorgen te maken. Voor ieder wat wils. Het wordt gewoon één sociale cohesie. Ja.
2: Klopt, we willen het voor iedereen toegankelijk maken.
3: Ja, want het draait er ook om dat je gewoon je mensen leert kennen. En dat je zo ook makkelijker aan die studie kan beginnen.
0: Ja.
3: De introweek is gewoon heel fijn dat je al wat bekende gezichten ziet... als je vervolgens in een week later aan de opleiding zelf begint.
0: Ja, ja? Precies, want een week later, 31 augustus, dan begint officieel... Het leren, het jaar.
2: Ja, ja, klopt.
0: Toevallig ook de dag dat ik jarig ben. Dan weten we dat alvast.
2: Oh ja, ik ben er weer. Ja!
0: Maar jij bent van een andere datum. En daar gaan we het verder niet over hebben. Ik val nog net binnen de houdbaarheidsdingen. En jij bent vers. Ik heb straks nog een thema over vers. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Hey, als jullie bezig zijn zo in de stad... dan hebben jullie altijd een heel herkenbaar nummer. Ook een themanummer, al jaren.
2: Dat klopt.
0: En als mensen in de Brainport rondlopen... en die horen zo meteen het nummer wat nu klaarstaat... dan weten ze dat studievereniging Prik in de buurt is.
2: Ja.
0: Nou, jullie mogen hem zelf aankondigen. Hebben we nog dingen wat jullie, die jullie kwijt willen... met betrekking tot de activiteiten die jullie doen?
2: Vooral dat het gewoon belangrijk is dat voor iedereen wat wils is... Wees lekker enthousiast, kom lekker meedoen. We staan open voor iedereen. En we hebben er echt mega veel zin in.
0: We willen er een leuke week van maken. Gaan we zeker doen. Nou, dan het nummer waarmee jullie herkenbaarheidsnummer, laat ik het zo maar even noemen. Jullie mogen hem zelf aankondigen.
3: Bij deze komt hier Cotton Eye Joe van Redneck.
0: Hey Jill en Madelief, heel erg bedankt.
3: Jij bedankt.

0: together.
1: We are never ever getting back together. Wat een titel is dat. Taylor Swift hoorde je op Glow FM weer een verkeer. Blijft vandaag bewolkt, maar zo goed als droog in de Brainport. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 20 graden. De wind is matig, windkracht 3. En vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 11 graden. Verkeersinformatie die is er ook op de A2 Den Bosch richting Eindhoven, ter hoogte van knooppunt Eckerswijer, waar de A58 overgaat richting Sonda, is de verbindingsweg afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Het verkeer ter plaatse wordt omgeleid. En dan is er ook een flitser gesignaleerd op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen Kelpen, Oler en Nederweert, ter hoogte van hectometerpaal 205.3. Moet je even oppassen op je snelheid. Zometeen Coldplay, maar eerst Shanna Spyro, Material Lover.

Ah, zo mooi. Die moet je tot de laatste toon beluisteren. Coldplay en Charlie Brown. Hey, kennen jullie Flight Radar 24? Zo nee, ga erop kijken als je ooit iemand wil tracken die aan het vliegen is. Ik ben dat op dit moment aan het doen. Want mijn dochter is 2 maanden op surfvakantie geweest in Afrika, in Marokko en Senegal. En terwijl ik naar het scherm kijk, zit zij in het toestel onderweg naar Eindhoven vanuit Marrakesh. Flight Radar 24. Isabel, goede vlucht.

0: Oh, dat einde vind ik altijd zo lekker. Austin, Desha hoor je op Glow FM.
1: Glow FM.
0: Oh. Ja, verkeerd. Sorry. De bedoeling was dat je dit hoorde.
2: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Dan die dingen die verspringen af en toe. Maar ja, goed, het was mijn eigen schuld. Eindhoven maakt zich op voor een bijzonder cultureel weekend. Volgende week van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus... is de stad het landelijk podium voor de start van het nieuwe culturele seizoen... tijdens de opening. 3 dagen lang staat de binnenstad in het teken van muziek, theater, dans en kunst. Op vrijdagavond trappen onder andere Fresco, Karin Bloemen... Anneke van Giersbergen en het Philharmonisch Zuid af op het Stadhuisplein. Zaterdag zijn er optredens van lokale artiesten... en programma's voor jong en oud. En zondag vormen meer dan 70 musicalsterren... het decor van de Musical Awards. De kick-off 2026 met voorproefjes van producties... als Cats, Evita, Hatestown en The Bodyguard. En daarnaast openen 27 culturele locaties verspreid door Eindhoven... hun deuren voor het publiek. Het merendeel van de activiteiten is gratis en voor niets. Wat was dat ook alweer, Raymond? Gratis en voor niets, even jouw microfoon open.
3: Dat heb jij volgende week wel tegen mij gezegd, ja.
0: Ja.
3: Of een pleonasme, of een...
0: Tautologie.
3: Ja, dat. En welke was het?
0: De tautologie.
3: Ah, nou, dat vind ik net de verkeerde.
0: Heb ik ook wel eens op knopjes drukken.
3: Dat is alweer een paar jaar geleden voor mij, de middelbare school Nederlands.
0: Ja, voor mij is dat heel lang geleden. Dat hadden we straks wel ook. Maar dat is iets anders. Het complete programma vind je in de opening-app... en op openingculturelesseizoen.nl.

0: Lekker outrootje. Alex Warren, passenger, die ook als passagier is ingestegen, is collega Raymond. Goedemiddag.
1: Hi, ik ben ingestapt in het vliegtuigje.
0: Ingestapt in het vliegtuig. Dat is mijn dochter, die is onderweg. Je zag het net, ik werd er een beetje emotioneel van.
1: Ja, zeker. Snap ik wel.
0: 2 maanden gemist, maar ja, goed.
1: En voor u, hoeveel uurtjes nog vliegen? Wanneer komt ze weer terug? Wanneer landt ze?
0: Ze landt 3:15 als het goed is. Ik kan er niet zijn, want ik ga naar een festival vanmiddag. Naar Hutenpop in...
1: Hutenpop, oké.
0: Okay. Achter Arnhem ergens.
1: Oh, nog wel een eindje.
0: Ja, Darkraven komt daar ook. Die vandaag ook hier ergens in de...
1: Darkraven, die komt bij Limits Festival.
0: Limits. Ja,
1: we hebben natuurlijk gisteren nog tickets voor weggegeven. Gaan we vanmiddag trouwens nog even op terugblikken... op degene die gisteren tickets gewonnen heeft.
0: Oh, gaaf.
1: Voor Limits Festival.
0: Gaaf.
1: Dat straks.
0: Ik heb een vraag aan jou. Wat is jouw definitie van vechs?
1: Vechs. Beetje bij product afhankelijk natuurlijk. Maar in het geval van, wat zijn dat, krentenbollen?
0: Dit zijn krentenbollen, rozijnenbollen.
1: Oké, dan zou ik ze... gisteren zou dan nog wel redelijk... die moeten gewoon vannacht gebakken zijn, dan zijn ze vers.
0: Ja, precies. Dat is ook mijn definitie. Want de definitie van vers, dat een product kort geleden is geoogst, gevangen, geslacht of bereid.
1: Ja.
0: Nou goed, dus dan zou je vannacht zou het bereid moeten zijn.
1: Ja, dat zijn bij die supermarkt dingen is dat.
0: En dan staat er op langer vers. Dus ik snap er geen reet van. Wat in ieder geval wel vers is vanmiddag tussen 2 en 4 is een verse aflevering van de
1: Glow 30.
0: Heel veel plezier vanmiddag met Raymond. En jij heel veel plezier met de Glow 30, Raymond.
1: Dankjewel.
0: We gaan elkaar volgende week weer zien, denk ik.
1: Zeker, dan ben ik alweer.
0: En dit is de laatste. Pink. Blow me one last.

0: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
1: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. BrabantVloeren.nl. Thuis begint hier.
2: Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moon Tracks, Frank Verstraten van The Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
3: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
4: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
5: Waar moet ik dan naartoe?
4: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
5: Hoe maak ik een afspraak?
4: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
5: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
4: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
6: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips fruittuin en pluk het geluk. Oorschotse Dijk.

0: Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
1: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
2: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
3: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 12 uur.
5: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel, dan Glow FM verkeersinformatie met 1 vertraging op de A2 tussen Maastricht en Eindhoven. Daar 26 minuten, 4 kilometer, komt door een ongeluk. Linker rijstrook is dicht. Zorg dus voor een vertragingstijd. En er komt er net eentje bij op de A2 Eindhoven-Maastricht. Dat is de andere kant op. Dus ik tel Batendorp, ik tel het Hocht, 3 minuten en 4 kilometer. Flitsmeister, het goed nieuws, want controles zijn er niet.
7: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
8: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus, ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
9: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
8: Inspiratie aan jouw voordeur.
10: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
11: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versel het Veem geweest?
12: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
13: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Verse Hotfame.
14: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
15: Raymond Woutersen.
16: Zaterdagmiddag van Glow FM. Raymond tot 4 uur vanmiddag bij je met zometeen Agnes en Release Me. En dit is Jonas Blue, Edge of Desire.

0: de Glow FM Classic van Agnes. Je hoorde Release Me.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Ja. Ik blijf mij daarover verbazen. Enorme rijen voor van die kokwinkeltjes. Misschien heb je het ook al wel gezien. Ja, het begint allemaal via TikTok. Op de een of andere manier ontstaat er dan een hype. Ja, en wil iedereen er naartoe, naar zo'n winkel. En vervolgens staat er dan een ontzettend lange rij voor de deur, omdat iedereen zo'n zak droge koekjes voor 20 euro wil proberen. Nou, in dit geval zijn het dus koekjes, maar het kan ook iets heel anders zijn. Nou, het zijn trouwens niet mijn woorden. Droge koekjes, want mij zul je nooit in zo'n tourist trap zien trappen. Op social media komt het ook vaak voorbij dat het geld helemaal niet waard zou zijn. Nou, voorheen gebeurde dit natuurlijk vooral in Amsterdam. Daar keek ik eigenlijk niet gek op van zo'n ontzettend lange rij voor zo'n eetentje. Maar tegenwoordig komt dit dus ook in andere steden voor. Bijvoorbeeld hier in Eindhoven. Ja, ik liep net door winkelcentrum De Heuvel hier in de stad. Cookiness is zo'n pop-up store. Ging eigenlijk pas om 12 uur open. En een half uur voordat de tent openging stond er al een rij van, ik denk ja oprecht, 50 man. Ik heb wel medelijden met dat meisje dat daar werkte. Want voor zijn werk kon zien, stond ze alleen en was ze voorbereidingen aan het treffen voordat de winkel openging. Maar ja, als daar een mannetje of 50 voor de deur staat, ja, dat is toch vrij druk. Nou goed, het is de zaterdagmiddag van Glow FM. Of je nu in een tourist trap trapt, of je naar een van de vele festivals gaat vandaag, of gewoon lekker rustig thuis op de bank gaat zitten. De hits van Glow FM slepen je door het weekend heen met zometeen Duke Dumont, Need You 100% komt eraan. Na Ella Langley. Just when

Dance, muziek en UK. Ja, een veel betere combinatie dan dat ga je niet vinden, denk ik. Duke Dumont, Jorden, Need You 100% bij Glow FM. Vanmiddag natuurlijk weer een nieuwe editie van The Glow 30. Vanaf 2 uur vanmiddag, 2 uur lang, de 30 populairste hit van Eindhoven op de radio. Nu ga ik nieuwe muziek van Kygo en Next McKnown draaien. Ja, het is dus nieuw, dus wellicht komt die vanmiddag ook wel nieuw binnen in de lijst. Antwoord op die vraag krijg je straks tussen 2 en 4. Dit is

Je luistert naar Glow FM met Jennifer Lopez en David Guetta. Je hoorde Save Me Tonight. Blijf hier als je de nieuwe YouGel wil horen en ook Prospa staat klaar. 1:02. Eerst het Glow FM weekend weerbericht. Er zijn wolken, er is ook zon. Lokaal kan een buitje vallen, vanmiddag maximaal 20 graden. En morgen meer van hetzelfde. 1 file bekend bij de ANWB, de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht, 6 minuten en 7 kilometer. En Flitsmeister meldt 1 snelheidscontrole op de A67 bij knooppunt De Hocht. Oppassen bij hectometerpaal 18.

een van de zomerhits van 2026, toch? Another and 50 for Ultra, Jorden. Talk to you bij Glow FM. Altijd leuk om iets van je te horen. Via de Glow FM app kun je een gratis berichtje sturen. Maarten heeft dat al gedaan. Vandaag 50 kilometer aan het mountainbiken. Lekker de zon op mijn hoofd en Glow FM op mijn oortjes, stuurt hij. Ilse stuurt even genieten van de muziek tijdens mijn pauze. En William heeft een dagje vrij en geniet van het weer in de tuin. Binnen nu en een paar minuten hoor je toch wel een van de DJ's van dit moment. Yugel met zijn nieuwe Move Into The Sun. Komt eraan.

van YouGel bij Glow FM. Het draait dit op een willekeurig festival en iedereen gaat uit zijn dak. Over een festival gesproken. Afgelopen week kon je je de hele week tijdens de Glow Evening kwalificeren voor het Limits Festival. De eerste editie hiervan vindt dit weekend plaats. Vandaag sterker nog op de Landsar Beach in Eindhoven. Gisteravond bij mij in de Glow Evening. Ik zat even op de plek van Manasse gisteren. Mocht ik een van de gekwalificeerden terugbellen, mocht in dit geval een vrouw gelukkig maken met 2 tickets. En daar zat echt een heel mooi verhaal achter verschuild. Ik wil je zo meteen even graag terug meenemen naar dat moment.

0: slechts 1,52 meter groot. Maar hele grote hits. Daarentegen scoort zowel Sabrina Carpenter, hoorde je bij Glow FM en Taste. Even terug naar gisteravond. Gisteravond viel ik in op de plek van Manasse tijdens de Glow Evening. De hele week maakt hij bij Glow FM kans op tickets voor het Limits Festival. Dat is vandaag. Dat gaat eigenlijk elk moment van start. Op de Landsart Beach in Eindhoven. De hele week kon je jezelf kwalificeren tijdens de Glow Evening. Op vrijdag werden al die namen die dus gekwalificeerd waren in de eerdere edities van de Glow Evening in een hoge hoed gestopt. En daar werd gisteravond Lorraine uitgegrabbeld. En dat was echt een ongelooflijk leuke winnares. Ja, en het blijkt ook weer dat we ook weer luisteraars uit Limburg hebben van Glow FM. Even terug naar gisteren.
1: Nou, ik ben sinds een paar weken in daten. En ja, we zijn natuurlijk hartstikke volley op elkaar. Dus we zouden het wel leuk vinden als we dan met z'n tweeën naar het visje kunnen morgen.
0: Oké, en wie is die persoon met wie je aan het daten bent?
1: Dat is Roger.
0: Roger, oké. En is Roger ook bij je toevallig op dit moment, of dat niet?
1: Nee, toevallig niet. Nee, ik zie hem morgenochtend pas weer, ja.
0: Oké, jullie hebben al een klein beetje op voorbereid dat het gaat plaatsvinden, of dat niet? Of was het sowieso al gepland?
1: Nee, ik heb hem niks gezegd, maar ik heb hem wel gezegd dat hij morgen vrij moet houden voor mij.
0: Oké, het is een soort van verrassing dus eigenlijk, stel je voor je zou gaan winnen.
1: Het is voor hem is het een verrassing, ja.
0: Oké, leuk. En jullie kennen elkaar een paar weken dus?
1: Ja, sinds een maand nu, ja.
0: Hey Lorraine, ik zou Roger maar even gaan inlichten, want het gaat gebeuren. Morgen ben jij erbij.
1: Yes, super, dankjewel. Oh, gek. Nou, hartstikke bedankt.
0: Ja, en morgen is inmiddels vandaag geworden. Dus Lorraine gaat samen met Roger, date Roger, vandaag een leuke dag beleven op het Landsart Beach dus, bij het Limits Festival. Glow FM, met nu Ian Carey.

0: Nicky Romero, I Could Be The One, hoor je zometeen.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
1: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
4: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. groenenveldhoven.nl.
5: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 1 uur.
7: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot de hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden.
0: Dankjewel, Glow FM Verkeer dan. Met goed nieuws, geen files gemeld bij de ANWB. Flitsmeister meldt wel 2 snelheidscontroles op de A2 richting Maastricht. Bij Elslo controleren ze bij 245-1 en de A67 richting Valkenswaard. Bij het knooppunt De Hocht bij 18.
8: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
9: In het Weverijmuseum.

0: Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
5: Raymond Woutersen.
6: Zometeen draai ik de populairste hit van Eindhoven. Shakira en Burna Boy, Die Die, komt eraan. En dit is Antoon, de enige.

iconische dance track blijft dit ook. Hè? I Could Be The One, you're the Avicii en Nicky Romero bij Glow FM. Over iets minder dan een uurtje gaat hij van start. Een nieuwe editie van de Glow 30. Vorige week was dit de populairste hit in de lijst. Die Die van Shakira. Is dat deze week nog steeds?

Ja, ik heb haar ooit live gezien. Tate McRae. Ja, vraag me niet waarom ik daar was bij haar concert in de Ziggo Dome. Nou, oké. Je vraagt het wel, begrijp het. Ik kon vrijwel gratis mee naar het concert van Tate McRae. Dus ja, dan zeg je daar ja op blijkbaar. Maar ik had dus vooraf verwacht dat ik eigenlijk de enige man zou zijn daar. Ja, viel dat even tegen. Ja, ik moet zeggen, dat waren vooral mannen die iets te veel onder de duim van hun vriendin zaten, denk ik. Die moesten mee. Ik wil nog wel even duidelijk gemaakt hebben, ik was daar gewoon met een vriend trouwens. Zaterdagmiddag van Glow FM, dit is de Bouwsa.

Ed Sheeran, de Bijklo FM, Jorden, Azizam. Ja, het is inmiddels echt haar jaar aan het worden. Ze is pas 23 jaar oud, heeft inmiddels een platencontract bij Atlantic Outpost. Ze treedt op de grootste festivals. Ze transformeert in recordtempo van TikTok-fenomeen naar wereldwijde artiest. Ja, het belooft echt haar jaar te gaan worden, 2026. Ik heb het over Stella Lefty. Met Boston gaat ze inmiddels behoorlijk lekker. Het is opnieuw bij Glow FM op de playlist.

Leuk om dit weer eens te horen. Take a deep breath. Vind ik ook. Maar het zijn in dit geval de woorden van Glow FM-luisteraar Sylvia. Stuurt ze via de Glow FM-app. Deutsche Degelijkheid met Paul van Dijk. Komt uit Berlijn, joh. We are alive bij Glow FM. 2:03, Glow FM weekend weerbericht. Er zijn wolken, er is zon. Lokaal kan ook nog een buitje vallen bij maximaal 20 graden. Morgen meer van hetzelfde. Situatie op de weg, die is rustig. Geen files, ook geen flitsers. Wel een melding voor de A2 bij knooppunt Eckersweijer. Is namelijk de verbindingsweg dicht. Heeft te maken met spoedwerkzaamheden. Het verkeer wordt daar omgeleid. Wat die omleiding precies is, is mij niet bekend. Shawn Mendes draai ik zo meteen. Heart of Gold. En dit is

zwijmelen met de hoofdletter Z. Je hoorde Shawn Mendes en Heart of Gold bij Glow FM. Je hebt ook een Heart of Gold als je luistert naar Glow FM. Wow. Hoe durf ik het uit te spreken? Je maakt ook kans op tickets voor PSV, want Glow FM is PSV en PSV is Glow FM. Morgen vanaf 2 uur de volledige wedstrijd PSV Groningen hier live te volgen. Vanaf 2 uur gaan we voorbeschouwen en vanaf 2:30 het volledige wedstrijdverslag hier op de radio. Dat morgen, nu. Farrick Dawn en Lost at the End.

Precies, en Acapulco bij Glow FM. Binnen nu in een paar minuten draai ik deze. Echte Glow FM Classic van de Swedish House Mafia en Alicia Keys finally is onderweg. En ik wil je zometeen ook graag voorstellen aan nieuwe muziek uit Duitsland van Robin Schulz. Nieuwe muziek gebaseerd op deze classic. Robin Schulz heeft hem in een nieuw jasje gestoken, deze classic. Hoe dat klinkt, dat laat ik je binnen nu en 6 minuten horen.

Swedish House Mafia en Alicia Keys bij Glow FM. Die horen Finally en daarvoor nog Calvin Harris met Jazzy and Satisfy. Binnen nu in een paar minuten gaat hij beginnen. Een nieuwe editie van de Glow 30, de 30 populairste hits van Eindhoven. Die staan op je te wachten. Maar niet voordat ik je heb voorgesteld aan nieuwe muziek van Robin Schulz en Watermat. Je kent Watermat uit Frankrijk van Bullet. Dat is deze echte Glow Classic. Robin Schulz heeft hem een nieuw jasje aangegeven. En dan wordt het ineens Take It Slow.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee? Just
2: come with me. Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsaar Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moon Tracks, Frank Verstraten van The Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
4: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin.

0: importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden.
1: Dankjewel. Dan één file bekend bij de ANWB. De A2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hocht. 8 minuten, 5 kilometer. Een flitsmeister meldt 1 controle. Op diezelfde weg de A2 richting Maastricht bij Leende bij 180-1.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versalsveem.
4: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
5: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
6: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
7: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
8: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
9: Waar moet ik dan naartoe?
8: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
9: Hoe maak ik een afspraak?
8: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
9: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
8: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
10: Glow 30.

0: De Glow 30. Welkom, dit is hem. Een nieuwe editie van De Glow 30. Het is de lijst met de 30 populairste hits van Eindhoven en omgeving. Allemaal gebaseerd op basis van airplay, streaming en ook trends op social media. Doe mee. Het is vandaag zaterdag 22 augustus 2026. En tot 4 uur vanmiddag is dit een nieuwe editie van De Glow 30. Editie nummer 4.
1: Glow 30.
0: Ja, voordat we gaan beginnen aan de lijst van deze week, gaan we eerst even terug naar vorige week. Toen waren dit namelijk de 3 populairste hits in de Glow 30. Daar stond De Bausa.
1: 2.
0: Was For Another en 54 Ultra.

dat hoor je straks even voor 4 uur. Deze week hebben we in ieder geval 8 stijgers, 11 dalers, 8 zittenblijvers en ook 3 nieuwe binnenkomers in de lijst. Betekent automatisch ook dat we 3 lijstverlaters hebben. Deze 3 tunes hoor je deze week niet meer terug in de Glow 30.

Olivia Rodrigo met Drop Dead verlaat de lijst deze week. Antoon met De Enige horen we ook niet meer terug. En Eindhoven's trots Ferric Dawn met Say What You Mean is deze week ook verdwenen uit de Glow 30. Betekent dus wel dat we nu plaats hebben voor 3 nieuwe binnenkomers. Die ga je de komende 2 uur sowieso ergens weer horen binnenkomen in de Glow 30 van deze week. Goed, administratie bijgewerkt. De Glow 30 van deze week kan van start. Zometeen draai ik Martin Garrix in de lijst. Ja, en hij is stiekem misschien wel fan van de artiest die de lijst aftrapt. Hoe dat zit, vertel ik zometeen. Of beter gezegd, ik ga het je laten horen zometeen. Eerst Bruno Mars. Dit is nummer 30. De hekkensluiter in de lijst is For All My Soul.

0: Justin de Wild bij Glow FM. Jode Cheerio in de Glow 30.
1: De Glow 30.
0: En daar volgt de hekkensluiter in de lijst. Hij zakt Bruno Mars en All My Soul naar nummer 30. Zometeen hoor je de eerste nieuwe binnenkomer in de Glow 30. Eerst even naar Martin Garrix. Ja, en hij is niet vies van een grapje, zo blijkt. Vlak na afloop van een optreden ergens op een dancefestival stond hij met zijn team na te bespreken hoe de show verliep. Ja, en zo vertelde hij achteraf dat hij tijdens de set ineens Bruno Mars op zijn DJ-deckscherm inlaadde. En je moet dan weten, zijn team kijkt achter de schermen gewoon mee. Maar ja, met de DJ-deck van Martin Garrix, ja, wat is hij allemaal aan het doen? Dat kunnen zij gewoon allemaal zien. Klein grapje had hij dus uitgehaald.
2: Ik zou Bruno Mars langskomen.
3: Ja, dit heb ik voor grap gedaan.
2: Dat is natuurlijk.
3: Weet je wat met allemaal? Ik stel een showcontrole. Ik deed alsof ik Bruno Mars ging inladen. Bruno Mars,
2: Uptown Funk.
4: Nee, dat vond ik wel zo'n stress.
3: Ging je lusten?
2: Nee, kijk, achterom een gink. Nou, we zien wel wat er gebeurt.
0: We zien wel wat er gebeurt, zegt zijn team. Nou ja, uiteindelijk is het dus nooit gebeurd. Want ja, Bruno Mars met Uptown Funk past toch niet helemaal bij de set van Martin Garrix. Samen met Ed Sheeran hoor je hem nu bij Glow FM. Dit is Repeat It.

Laatste naar beneden in de Glow 30 deze week. Martin Garrix samen met Ed Sheeran, die hoorde Repeat It, zakt naar nummer 28 in de lijst. Dan door naar de eerste nieuwe binnenkomer in de Glow 30 van deze week. Ja, ze verliest haar plek in de Glow 30 deze week met haar vorige hit. Maar ze vult hem ook direct weer op. Olivia Rodrigo, daar heb ik het over. Ze brak jaren geleden door met Driver's License. Maar ze is ook niet vies van een up-tempo hitje. Good For You was een van de opvolgers van haar, niet veel later. Ja, en nu schakelt ze weer over op een emotioneel liedje. In A Stupid Song volgen we een hopeloos verliefde Olivia Rodrigo. Ja, ze is zo geobsedeerd door haar crush dat ze haar gevoelens niet eens meer onder woorden kan brengen. Zo zingt ze I'm a car speeding down the boulevard without a break. And I want you more than any stupid song could ever say. Olivia Rodrigo bestormt de hitlijsten. Stupid Song is nieuw in de Glow 30 bij Glow FM. Op nummer 27 deze week.

Min 7 voor Lost Frequencies, je hoorde Live It All. Ja, en dat zakken doet hij uitgerekend in het weekend dat hij in Eindhoven optreedt. 20-tal minuten geleden is er een speciale open-air set begonnen bij het Evoduon. Lost Frequencies sluit daar vanavond de dag af met een 3 uur durende set. Live It All zakt naar

De snelste zakker in de lijst van deze week van 13 naar 25. In Your Eyes van Alesso. Dan door naar de tweede nieuwe binnenkomer in de Glow 30 van deze week. Dat is muziek van Marshmello en die kun je al kennen van deze hits.

Ja, met Silence and Wolves scoorde Marshmello inmiddels bijna 10 jaar geleden zijn eerste echte hits. Nu doet hij dat bijna aan de lopende band, dat hitscoren. Het tweede nieuwe binnenkomen van deze week scoort de gemaskerde DJ samen met Kelsey Ballerini. Een naam die je waarschijnlijk nog niet zoveel zegt. Iets wat eigenlijk best gek is, want Kelsey Ballerini was in 2015 al een rising star bij de Billboard Woman of Music in Amerika. Behoorlijke prijs is dat daar. Daarnaast scoorde ze in die periode 3-op-1 volgende nummer 1 hits in de Country Airplay hitlijst van Billboard. Ook in Amerika dus. Na die country hits gaat ze nu voor een dance hit. En niet alleen in Amerika waarschijnlijk, maar ook hier in Nederland. Another Drink is nieuw en daar drinken we er een op. Je hoort Marshmello en Kelsey Ballerini op nummer 24.

je bent. Bent wie je bent, hier waar je bent. Het allermooiste mens. Elke dag de nieuwe energie die je brengt. Maken mij weer nieuw. En nu ik erover denk, maak jij het verschil. Jij geeft mij de wil. Jij bent wat ik wil. Niks meer wat ik wens. Jij maakt het verschil. Jij geeft mij de wil. Jij bent wat ik wil. Niks meer wat ik wens. Jij maakt het verschil. Jij geeft mij de wil. Jij bent wat ik wil. Niks meer wat ik wens. Alicia.

0: Ja, ook deze man hoort thuis in de Glow 30 uiteraard.
1: Dit is de Glow 30.
0: Eindhovenaar Fresco hoorde je samen met het Metropool Orkest bij Glow FM. En ik wil... Dit najaar wordt Fresco 40. Dat is een mijlpaal die hij samen met al zijn fans wil vieren in het Muziekgebouw in Eindhoven. Nou, in de aanloop naar zijn verjaardag op 26 oktober heeft hij een speciale EP opgenomen samen met het Metropool Orkest. Die EP komt later dit jaar uit. Ja, en bevat zowel herbewerkingen van echte Fresco-hits als nieuwe muziek. Nou, en vorige week kwam dit liedje nieuw binnen in de Glow 30. Deze week stijgt hij van 27 naar 23. Fresco in het Metropool Orkest. Je hoorde Ik Wil in de lijst. Glow 30 gaat binnen nu een halve minuut verder. Eerst even een kleine update wat betreft het weer. Het Glow FM weekend weerbericht. Met een afwisseling van zon en wolken. Er kan ook een buitje vallen vanmiddag. Het is maximaal 20 graden. En morgen is er meer van hetzelfde. Twee vertragingen. In de regio Eindhoven bekend bij de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bij knooppunt Batadorp. 5 minuten, 4 kilometer. En de A50 voor knooppunt Bankhoef. Nog een kwartier vertraging daar, 5 kilometer ook. Flitsmeister meldt 2 snelheidscontroles. De A2 richting Eindhoven bij Meersen, 249,9. En dan de A67 bij de afrit Panningen oppassen bij hectometerpaal 64,5. Glow 30 gaat verder met Bakermat en Rani nu en I Love Life.
1: FM. Yeah.

0: Dit is de Glow 30. Glow 30. De lijst met de 30 populairste hits van Eindhoven.
1: Glow FM.
0: 21.

You move like an animal. Ja, het zijn teksten die de dames van Cat's Eye zingen. Maar wat betekent dit eigenlijk? Is het een compliment? Is het haat naar iemand? Nou, in dit geval is het best positief eigenlijk. Want we hebben het over iemand die normaal heel netjes en beheerst overkomt. Maar zodra de deuren dicht gaan en ineens een hele andere wilde kant laten zien. Eigenlijk een persoon die beweegt als diegene al zijn of haar remmen loslaat dus. Nou, en dat vinden de dames blijkbaar nogal aantrekkelijk. Eén ding is zeker, dat zullen ze met mijn houterige dansmoves niet snel zeggen, denk ik. Dus nee, als iemand tegen je zegt, je move like an animal, hoef je niet meteen beledigd te zijn. Cat's Eye stijgt van 23 naar 20 in de Glow 30. De hoogste nieuwe binnenkomer van deze week, hoor je zo meteen. En nu eerst tot nummer 19, Samber. Dit is Homewrecker.

release voor Sambor. Je hoorde Homewrecker in de Gloat 30. Op nummer 19. Ja, dan tijd voor de hoogste nieuwe binnenkomer nu. En dat is een country hitje. Ja, en sowieso, hè, country is hotter dan ooit.

Ja, deze country hits komen je allemaal wel bekend voor, toch? Stuk voor stuk hits geweest in de afgelopen jaren. Ook de hoogste nieuwe binnenkomer in de Glow 30 van deze week is er één in de categorie country. Ja, en dat dit liedje nu pas een hit aan het worden is in Nederland dus eigenlijk best gek. Choose in Texas van Ella Langley, daar had ik het over, beleefde aan het begin van dit jaar, begin van 2026, al een kleine opleving. Ja, en nu lijkt ze dan ook over te steken naar de andere kant van de oceaan. Ja, en dat komt mede doordat Ella al maanden niet meer weg te denken is uit de hitlijsten in de Verenigde Staten. Ja, in Amerika kennen ze dus al veel meer van Ella. Wij leren haar eigenlijk pas net kennen met Choose in Texas. En die is deze week de hoogste nieuwe binnenkomer in de Glow 30 op nummer 18 bij Glow FM. Dit is Ella Langley. Just when I-

0: Salavi, baby.
1: Twee plaatsen verlies voor Mayo Mayo, de Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Woolly William. Terechtgekomen op 17 in de Glow 30 en de hoogste nieuwe daarvoor op 18, Ella Langley, Choosing Texas. Elke week kiezen we met het voltallige DJ-team van Glow FM de belangrijkste nieuwe hits van Eindhovense bodem uit. De bekendmaking van de nieuwe Glow FM Spotlight. Die hoor je zometeen na deze. Dit zijn Topic en Becky G. En Sorry Papi op nummer 16.

0: Sorry Papi. Zitten blijven op 16, joren Topic en Becky G bij Glow FM. In de Glow 30, die lijst die gaat zo meteen verder na 3 uur. De 15 grootste hits van Eindhoven hoor je zo meteen. Eerste bekendmaking van de nieuwe Glow FM Spotlight. Elke week kiezen we namelijk bij Glow FM een nieuwe Spotlight uit.
1: Nieuwe muziek uit de Brainport. Ontdek je. Alleen op Glow FM.
0: Ja, en mocht je denken van die vreselijk langdurige meetings, dat is alleen maar weggelegd voor kantoorbanen. Nee hoor, ook radio-dj's hebben die. Wekelijks gaan wij namelijk met het voltallige Glow FM-dj-team een meeting in om dus die Glow FM Spotlights te kiezen. Dat kan soms best wel lang duren hoor. We hebben allemaal een nieuwe track van Eindhovense bodem meegenomen. Ja, en dan willen we allemaal dat onze eigen meegebrachte hit die Spotlight wordt. Nou, deze week was het eigenlijk vrij kort. We waren het er unaniem over eens. Deze Eindhovense hit moet komende week extra vaak gedraaid gaan worden. Ja, het is Brooks. Die kun je kennen van deze hit. Grote man eigenlijk, hoor. Heeft samengewerkt met David Guetta en Martin Garrix op Like I Do.

0: nu heeft hij een nieuw liedje uitgebracht samen met Vic Star en Jax. En dit liedje is de komende week de belangrijkste.
1: Dit is deze week de Glow FM.

0: De komende week de belangrijkste track bij Glow FM. Call My Bluff, je hoort Brooks. De Glow FM Spotlight van deze week. No problem. Glow 30 gaat zometeen na 3 uur verder met Age en Ring My Bell.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
5: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
0: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. 3 leerlingen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. De agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, Glow FM Verkeersinformatie dan. Goedemiddag, het is 3:05. Vertraging op de A2 Utrecht-Eindhoven tussen knooppunt Empel en de afrit Sint-Michielsgestel. 26 minuten, 3 kilometer. En de A50, ook daar vertraging, richting knooppunt Bankhoef. 25 minuten en 6 kilometer. Dat komt omdat daar ook de spitsstrook dicht is. Flitsmeister meldt 2 snelheidscontroles. De eerste voor de A2 Eindhoven-Maastricht bij Roosteren bij 232,9. En de A58 bij knooppunt De Baars bij 31.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
4: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
6: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
5: Inspiratie aan jouw voordeur.
7: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
8: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Vesthold Veem geweest?
9: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
10: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Verse Hot Fame.
11: In november 2027 opent Het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
12: Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joyhauser, Aki, Cherry Moontracks, Frank Verstraten van The Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
13: Raymond Woutersen.
2: Ja, ik zat afgelopen week op de fiets en door één track die ik op dat moment hoorde, had ik direct een herfstgevoel. Je hoort hem zo na
13: 15
2: voor Age.

0: stijgt naar 13 met Door het Oog van de Nacht bij Glow FM.
1: Alles kan, alles mag, wat ik krijg door het oog van de nacht met jou.
2: Dit is de Glow 30.
0: Ja, ik zat afgelopen week op mijn fiets. Het was al donker geworden, de straten waren nat. Het voelde allemaal super vochtig aan. Het was stiekem ook eigenlijk best wel fris. Maar goed, jasje aan, oortjes in, lekker de radio aan. We overleven het wel, toch? Ja, en op een gegeven moment hoorde ik Samber met zijn nieuwste hit My Body Isn't Ready voorbij komen. Ja, en toen was het herfstplaatje voor mij toch wel compleet, toch? In combinatie met die natte straten vol met blaadjes die door de droogte van de afgelopen maanden al naar beneden zijn gekomen. Ja, ik had echt direct een herfstgevoel. Stiekem was het ook wel weer even lekker om een jas aan te kunnen, toch? Nou, nu moet je weten, ik ben echt een zomermens eigenlijk. Maar na deze ongekende lekkere zomer vond ik het misschien wel even goed geweest op dat moment. Vond het wel even oké als op dat moment de herfst zou beginnen. Ik moet zeggen, nu een paar dagen later denk ik daar ook weer compleet anders over. Dus ja, wat zijn we ook veranderlijk, hè? Wat kunnen we ook klagen met z'n allen? Maar stel je voor, je zit op de fiets, het is donker, je rijdt door de herfstblaadjes heen. Je hebt jezelf lekker warm aangekleed en je hoort deze hit op de radio. Nou, plaatjes compleet dan toch? Dit is de nummer 12 in de Glow 30 bij Glow FM.

0: Free Your Mind in The Glow 30. En dan volgt 13 plaatsen winst. My Body Isn't Ready van Somber. Stijgt naar nummer 12. Ja, altijd leuk om even van je te horen. Marloes is erbij. Zij stuurt een appje in de Glow FM app. Onderweg naar haar vader en moeder in Woensel met Glow FM aan. Ilse is een typische zaterdagmiddag bezigheid aan het doen. Diamond painten. Blijft ook terugkomen, hè. En Erik stuurt een appje via de Glow FM app. Hij zit in de auto te luisteren onderweg naar een festival in Ulft. En dat is dan wat verder weg, maar hier in de regio Eindhoven is het sowieso een beetje festival day, hoor, vandaag.
1: De Glow 30.
0: Ja, Paperclip Clip Festival vindt vandaag plaats op het E3-strand in Eersel. Ja, en toevallig is vandaag ook het Limits Festival. Voor beide festivals kon je tickets winnen hier op Glow FM de afgelopen 2 weken. Veel plezier als je gaat dus. Wij gaan beginnen aan de top 10 van Eindhoven. Dit is de Glow 30 met de 30 populairste hits van de stad. Staat Dai Dai van Shakira en Burna Boy opnieuw bovenaan? Antwoord krijg je binnen nu en 30 minuten. Dit is Alex Ward.

9, blijf 9. Bibi Rexha en Fateless horen New Religion in de Glow 30. Die gaat zometeen verder. Eerst even kijken naar het Glow FM weekendweerbericht. Zon, wolken en een klein buitje. Ze wisselen af bij een graad of 20. Een flitsmeister heeft goed nieuws. Geen controles zijn er. Wel één file bij de ANWB bekend op de A50. Voor Ravenstein is de spitsstrook dicht. Zorgt voor 9 minuten vertraging en 3 kilometer. Glow 30 gaat verder. Dit is 8, die is voor Rutger van Barneveld. En zwoele zomernachten.

Glow FM, de Glow 30, YouGel en Solto, Jorre, Jamaican, Bam Bam op 7. Ja, dat Nederlandstalige zomerhits dit jaar op populair zijn, dat is opvallend. Maar niet echt een verrassing meer, toch? Ze begon het deze zomer met Cheerio en niet veel later was daar ineens Zwoele Zomernachten. Beide ook te horen deze week in de Glow 30. De Hollandse nazomerhit van dit jaar, ja, die is inmiddels ook wel bekend, hoor. Het is misschien wel nog veel groter aan het worden dan Zwoele Zomernachten ooit geweest is. Twee dagen terug stonden Ray en Beer, want daar heb ik het over, in het Lemke hier op straat om zijn. Ze kwamen optreden, ja.

bizar hoe druk het daar was. Vorige week kwamen zij als de hoogste nieuwe binnenkomer terecht in de Glow 30. Ze knalden gelijk de top 10 van de lijst in, kwamen op nummer 10 binnen. En deze week doen zij nog een tandje bovenop. Zonnebank stijgt naar 6.

0: is de Klo 30. Klo 30. De lijst met de 30 populairste hits van Eindhoven.
1: Klo FM.

Twins zakt een plekje met Mr. Know-It-All. En Jonas Blue en Malief die stijgen er dan weer eentje. Edge of Desire gaat één plekje omhoog, komt op nummer 4 terecht. Hoorde je zojuist in de Glow 30. Gaat er deze week iets veranderen in de bovenste regionen van de lijst? Gaat er een stoelendans plaatsvinden in de top 3? Antwoord op die vraag krijg je zo. Eerst even terug naar vorige week. Toen waren dit de 3 grootste hits van Eindhoven. Wat volgt Magnetic? Daar stond Another met Talk To You samen met 54 Ultra. 1. Was voor Shakira en Burna Boy. Opnieuw Die Die. Nou, één ding is zeker. Die top 3 van vorige week start exact hetzelfde als vorige week. Magnetic van de Bausa pakt deze week het brons. Die hoor je nu bij Glow FM.

0: 30, populairste hit van Eindhoven, hoor je zo meteen. Maar niet voor het overzicht van de nummers 10 tot en met 2. In 1 minuut, daar gaan ze. Daar vind je Alex. Is voor Bebe Rexha en Faithless. Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten. Yugel en Jamaican, Bam Bam. Ray en Beer.
1: Wat is het jammer dat je kanker krijgt van de zonnebank.
0: Teddy Swims.

0: hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
2: Waar moet ik dan naartoe?
1: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
2: Hoe maak ik een afspraak?
1: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
2: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
1: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
0: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
5: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
6: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
7: 4DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 4 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud-leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de derde grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer. Vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kapotte vrachtauto houdt 2 rijstroken van de A58 dicht vanuit Breda naar Tilburg bij Tilburg Centrum Oost. Vanaf Tilburg race al 4 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
3: Waar moet ik dan naartoe?
2: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
3: Hoe maak ik een afspraak?
2: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
3: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
2: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat

0: Nederlands Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
1: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
2: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
3: Let's dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
5: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben.
6: Samen op pad wil.
5: Mijn werkdag fris wil beginnen.
6: Wat is jouw reden?
5: Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
7: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
8: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
7: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersalsveen.
9: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
10: Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moon Tracks, Frank Verstraten, Van de Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
11: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via GlowFM.

0: In dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoegen door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
5: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
6: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten.

0: Spaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in. Just come
1: with me. Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moontracks, Frank Verstraten van The Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
2: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
4: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 6 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Op het WK Hockey hebben de Oranje Mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet de goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid,

Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een Waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranje Bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Een van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb iets anders wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen.

0: in de app, via DAB+, en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterke rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de

maar op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Dat is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt.

koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. A Taste of Dance.

vakantie en het festivalseizoen neem ik je weer een uur lang mee langs de beste en nieuwste dance op Glow FM. Ik heb vanavond platen meegenomen van onder andere Barbara Tucker, Michael Gray, Mark Knight, Chocolate Puma, Armand van Helden, Funkerman, Jay Vega en Moloko. Straks hoor je de oude danskaker van Who Made Who en Gordo. En ook deze week is er natuurlijk weer een nieuwe deze zaterdag van Jay Wara. Zometeen hoor je I Get Lifted van Barbara Tucker. Zij is een van de grote stemmen van het New Yorkse Garage House. En deze plaats geeft ze al in 94 samen met Little Louis Vega. En samen met Michael Gray maakt ze nu een herinterpretatie. Maar we beginnen met The Shapeshifters en de New Yorkse indie band 79.5. Samen leveren ze een plaat vol disco en soul af. Dit is On The Way Up.

Jij bestaat 10 jaar na het origineel van Tool Roomba's Mark Knight. Krijgt de track een rework door de Engelse DJ en producer Christophe, die het een wat diepere, progressieve vibe geeft. Zometeen hoor je de oude danskraker van Who Made Who en Gordo. Maar daarvoor zit nu eerst een gloednieuwe remix die 6 jaar na het origineel de plaat naar 2026 brengt. Dit is het broeierige, piano-gedreven My Feeling van Zulu Natives in de Jacques Lenoir remix. Jouw

Dat was de oude danskaken Who Made Who en Gordo met Energy. Tijd voor weer een nieuwe. Achter Jay Wara zit Jamie Sitter. Geboren in Chicago, de stad waar House ooit is begonnen, maar tegenwoordig woont ze in Los Angeles.

0: FM.
1: Glow FM.
2: Everybody's.

0: Ik draaide Everybody in the House van de Italiaan Kenny Bizarro. Een titel die verder geen toelichting nodig heeft. Hiervoor draaide ik Moving Through Your System. En er staan vier namen op die plaat, maar twee daarvan zijn stiekem gewoon dezelfde twee mannen. Chocolate Puma en Jark Prongo zijn allebei René ter Horst en Gaston Steenkist uit Haarlem. Onder de naam Jark Prongo scoorden ze er in 1999 een dikke clubhit mee. En nu is er deze Zuid-Amerikaanse remake door Argentijnen Hernan Cataño en Brigado Crew. We gaan door met Armand van Helden. Zijn remix van Ed's SUV is uit 2010. En die plaat van Uffy en Pharrell Williams is één grote grap over rijke mensen en hun dure uitspattingen.
1: Glow FM.

was Music and Passion van Flashdancers. En de sample komt uit Wham's hit Everything She Wants uit 84. En die plaat is in de afgelopen 40 jaar meer dan 30 keer hergebruikt. Daarvoor hoorde je Keep Up van Funkerman en Sama. En als je bij die titel aan Speed Up moest denken, ja, is niet raar. Want Funkerman had daar bijna 20 jaar geleden namelijk zijn grootste plaat mee. Ja, en daar haalt hij ook deze keer zijn inspiratie uit, zullen we maar zeggen. Ik heb nog 4 platen voor je tot het nieuws. Zometeen hoor je Sing It Back van Moloko in een nieuwe remix van La Herte. Royston Murphy schreef die tekst nadat ze in New York had gezien hoe een zaal de woorden terugzong zodra de DJ het volume dichtdraaide. Vandaar dus de titel. Maar we beginnen eerst met Don't Go Away van Jay Vega in een remix van Matai en Omi.

Allen en Kane. De twee Duitsers maakten hem in 1997. Het is nog steeds een van de fijnste zomerplaten die ik ken. Een echte 90s klassieker. Het is tijd voor de laatste plaat aan de start van jouw Eindhoven Stadnacht. En we sluiten af met de nieuwe van Spanjaard Angel Heredia. Een vrolijke zomerplaat met opzwepende toeters en maximale feel-good vibes. Dit is Discolo. Fijn weekend. Glow FM.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbesteding in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een winst 2-0 weer.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. In het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Transmission.